0: Eet alio.
1: Zijn er last mee? Kijk, ik als jullie de kwaliteit en let in ootza. Last mee, Kim. Stop hier, joh.
2: Questa cosa fa un seguito.